eender, al ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

imagine beneath the surface, beyond the fear.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Sirius Radio. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio. Rond aan het.
3: Uur na uur muziek.
4: Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.

Zo. Nou, dat was nog even lekker zomers, hè, zoals het zo mooi heet. Terwijl de zomer ook langzaam de aftocht blaast. Vandaag nog wel een leuke dag, hoor. Maar ja, straks is het weerbericht. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 7/10/2026. Gloria Estefan Mitera. Hoorde je van even geleden alweer een tijdje terug. Heeft zoveel muziek gemaakt. Natuurlijk ook met de Miami Sound Machine. En dit was een solo project natuurlijk, hè, want ze deed heel veel solo. Ja, uit 1993. Yeah. Goed, het is vandaag woensdag. Het is vandaag het midden van de week. We zijn vandaag weer aan het aftellen tot het weekend, zou je bijna zeggen. Want het is nog 3 dagen. Dan zijn we weer zaterdag. Hè. Kunnen we weer lekker met de voetjes op de bank. Een beetje relaxen, misschien stappen of uitgaan. Wat je allemaal maar wil doen, hè. Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. De stichting Schapendrift Ermelo, dat is een mooie naam. Die had de kudde al een tijdje achter wolfberende hekken neergezet. Ook met stroomdraad. Maar ja, zo zei de schaapsherder, als we op pad gingen met de schaapjes, dan waren de schaapjes niet beschermd. Ja, de stichting heeft nu 2 honden vanuit Italië laten komen naar Ermelo. Dat is nog wel eventjes een taalbarrière. Maar goed, over het algemeen ging het goed. Gaat het goed. Ja, de schaapsherder zegt, we hebben steeds meer dreiging van de wolf. En er liepen er ook een paar rond die interesse hadden in de schaapjes. Nou ja, het ras, de berghond van de Maremmen en de Abruzzen genaamd. Dat is een mooie naam. Weer wederom, lange zin. Wordt al heel lang gebruikt om vee te beschermen. Ja, zodra ze gevaar zien, deze honden, dan zie je hun houding veranderen. En gaan ze in de beschermingsmodus. En dan maken ze zich groter en forser. En gaan ze hard blaffen. Nou ja, het is niet de bedoeling dat de wolven en de honden gaan vechten. Maar ja, omdat de honden er zijn en in de buurt van de schapen komen, denkt de wolf van, nou, dat is te veel moeite. Ik ga wel weg, ik pak wel wat anders. Want ja, wolven gaan natuurlijk voor een makkelijke prooi, hè. Ja. Nou ja, de nieuwe viervoeters zijn niet gevaarlijk voor wandelaars. Ze zijn ook niet fel tegen andere honden. We hebben te maken met veel toerisme en dat ras is erg rustig, zo zegt hij. Dus nou ja, heeft men in de regio Ermelo dus 2 Italiaanse honden... die de schaapskudde moeten gaan beschermen. Ja, ik vind dat wel, ik vind het wel slim. Ik vind dat is misschien wel een ideale manier om bijvoorbeeld de wolven weg te houden. Het is misschien ook wel leuk als je bijvoorbeeld een paar van die honden bijvoorbeeld op risicovolle plekken neerzet. Dat ze daar vrij rond kunnen lopen binnen de hekjes. Om de wolven weg te houden bij het toerisme bijvoorbeeld. Hè. Als er maar van die wolven zijn, dan zien ze die honden en dan gaan ze wel een straatje verder. Hè. Ja, denk ik hoor. Maar goed, ik ben ook geen schapen- of wolven-expert. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We zijn druk. We hebben weer veel te doen, mensen.

0: Ja, ze hebben momenteel een succesvolle comeback, want ze zijn bezig met een toertje door hun thuisland, hè, Australië. Ja, legendarische Australische pop- en rockband. Ja, ze hebben een actieve comeback. Het is een grootschalige Oz Tour. Ja, in het bekende State Theater, daar treden ze onder andere op. En ze gaan nog langs wat andere plekjes, zeg maar, door Australië heen. En ze brengen al die grote hits, brengen ze daar weer gewoon bij de man, hè. Ja, dit was een oudje, dat heette Down Under van Man at Work. Eigenlijk een liedje zonder af- of aankondiging is al voldoende, hè. Ja, want het is zo'n bekende plaat, hè. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Nou, vandaag is het de heilige Sergius. Hij is wat dat betreft bij de winter vroeg bij. Op de tegeltje staat ergens ook met Sergius. De winter begint. Nou, kunnen we onze lol op. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt in het nieuws, maar het is zo. Christa Pike is weer bijgekomen. Ze heeft toen de doodstraf gekregen. Nou, dat was helemaal mislukt. Het was één grote chaos. Nou ja, Pike was buiten bewustzijn na de mislukte executie afgelopen woensdag in Nashville. Ze kregen 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar ze overleefden het. Ja, de advocaten die vermoeden dat er iets misging bij het toedienen van de dodelijke injecties. Nou ja, de prognose over het herstel van Pike is nog niet bekend. Men denkt op zijn minst een lang herstel, ze zeggen de advocaten. We zijn ook erg dankbaar voor de hulpverleners en het medische team in het ziekenhuis die Christa als mens behandelen en buitengewone zorg leveren. Ja. Ja, advocaten die hadden al gewaarschuwd voor een risico. Vooraf hadden ze al gezegd dat de bloedvaten van Pike een beetje vreemd zijn. Want Pike heeft namelijk trombocytose. Ja, dat komt nou ook in één keer naar buiten. Dat is een aandoening waarbij iemand een verhoogd aantal bloedplaatjes heeft. Dat vergroot de kans dat een injectie bloedvaten mist. Nou ja, er was veel aandacht voor de executie door de pers. Ze zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar bij wie in Tennessee de doodstraf werd uitgevoerd. Nou, die kreeg ze dan uiteindelijk. Toen werd het uitgesteld een uurtje later. Nou, toen moest het een uurtje later toch weer gebeuren. En toen ging het dus mis. En toen hebben ze een levensreddende actie gehouden. En nou proberen ze haar weer op de voet te krijgen. Hè? Zodat ze weer gezond en wel is. Ja, en dan wordt er vandaag ook nog een persconferentie gegeven waar ze waarschijnlijk meer bekend maken over de gezondheid van Pike. Hè? Want dat is ook belangrijk natuurlijk, hè, voordat je weer te dood wordt veroordeeld, dat je wel gezond bent. Hè? Anders kan het natuurlijk niet. Hè? Ja, het is te belachelijk voor woorden wat daar uit Amerika allemaal gebeurt. Maar goed, het is zo, hè. Maar ja, Christa Pike, mensen, is weer bij bewustzijn. Dus ze kan er weer eventjes tegen. Het is nu nog even herstellen.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
0: Nou, daar komen ze weer, hè. 2 leuke jaren 90 liedjes. In de back-to-back classic.

Michael Fuga en La Big Bizarre hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja. En daarvoor is er ook zo'n lekker liedje trouwens van, hoe heet het die ook alweer? Die back-to-back classic. Die twee bekende jaren 90 liedjes. Weet jij het nog? Mag je doorgeven? Voor de Wekker Wakker, apenstraatje gmail.com. Goed, we kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander gebeurd. Nou, luister met aandacht. Ja, dit jaar vraagt de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor toegankelijke zorg. En wat er allemaal nodig is om goede zorg te ontvangen. Als je in een rolstoel zit bijvoorbeeld. Of je slechtziend bent of gevoelig bent voor prikkels of een energiebeperking hebt. Ja, iedere patiënt is anders. Bij het organiseren van zorg moet je daar rekening mee houden. En vaak zijn kleine aanpassingen al voldoende. Ja, van een zorginstelling zonder fysieke drempels tot digitale zorgtoepassingen die voor iedereen bruikbaar zijn. Ja, ook informatie die toegankelijk is voor mensen met een beperking. En dat is nog wel eens een probleem. Nou ja, tot en met 11 oktober sowieso is het de Week van de Toegankelijkheid. En die week is al op 5 oktober begonnen, twee dagen terug. En er wordt her en der het een en ander georganiseerd. En er wordt aandacht voor gevraagd, hè, voor de Week van de Toegankelijkheid. Want ja, men vraagt aandacht voor de toegankelijke zorg. Ja. Ja, en Nederland telt in 2045, het duurt nog eventjes, jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en doden dan nu. De zorg is daar niet klaar voor. De voornaamste oorzaken zijn de bevolkingsgroei en ook dat mensen wat ouder worden. Ja, vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hadden. Nou ja, dat is niet alleen in Nederland zo. Er zijn ook in andere landen waar kanker steeds vaker voorkomt. Onder andere in Duitsland en ook in België. Ja, nu zo'n 46.000 per jaar groeit dat aantal kankerpatiënten momenteel in Europa. In Nederland nog wat harder, met 24%. En dat is gepubliceerd in de toekomstverkenning van het Kennisinstituut Integraal Kankercentrum Nederland. Ja, dus zo zijn er verschillende tumorsoorten bekeken. En men verwacht dat elk soort wat vaker zal voorkomen dan normaal. Ja, een beetje om angstig van te worden. Ja. Goed, het weerbericht vandaag. Op veel plaatsen is er nu nog mist. De boel die lost langzaam op, hè. Hoe verder we in de ochtend gaan. Vanmiddag gaat de temperatuur oplopen naar 20 tot 23 graden. Vanuit het westen gaat de bewolking ook nog toenemen. En dan komt er wat regen. In Limburg is er begin vanavond onweer mogelijk. En dan na morgen dan is het inderdaad gebeurd met het mooie weer. Want dan wisselen wolken en zon elkaar af. De temperatuur is een stuk lager, 15 tot 16 graden. Dus vandaag nog even de allerlaatste dag om van het mooie weer te genieten, hè? Ja, tussen de buitjes door, want het kan af en toe gaan regenen. Op deze dag in 1967, Keith West staat op de bovenste regionen in de hitparades in Europa. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. We hebben het over dit liedje.

Nog geen 2 minuten, hè, deze dagtoppers. Erg korte. Ja, de first class DJ's met onder andere Carlos Barbosa. En ja, nog wat andere artiesten die meewerken aan het liedje. Het is vandaag de dagtopper op deze woensdag, de 7e oktober. Ja. Het is trouwens ook druk op de weg, hè, mocht je met de auto een eindje gaan rijden. Leuk, hè, met die benzineprijzen. Ja, onder andere de A2, daar is het aansluiten geblazen. Zetelgebos, Utrecht. De A4, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Amsterdam, Horen-Zaanstad bijvoorbeeld. De A15, daar is bij Hardingsveld, Giezedam een file van 5 kilometer aan de gang. En die groeit nog steeds. Rotterdam, Europoort is het altijd druk. Ook richting België en richting de Maasvlakte is het aansluiten geblazen. Nu al, op dit tijdstip. En ja, ook in Zeeuws-Vlaanderen zijn er een aantal wegen afgesloten. Dus hou er rekening mee als je met de auto weggaat. Hè? Ja. En bij Ring Antwerpen is het altijd ellende. Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 7 oktober.

Vorige week hadden we de week van Bob Marley. Hebben we heel veel Bob Marley liedjes gedraaid. En ik ben benieuwd wanneer er weer een thema weekje aankomt. Want dan hebben we weer een week, bijvoorbeeld jaren 80 lijkt me wel leuk. Gewoon weer een weekje. Gewoon een weekje extra aandacht voor de jaren 80. Met al die leuke fragmenten van die tijd erbij. Ja, ik moet nog eventjes overleggen met de voice-over. Want die gaat dan kijken van wat zullen we gaan doen. En dan komt het goed. Ja, ik zat gisteren nog een beetje schrikbarend naar de kalender te kijken. Jongens, oktober, november, december, nog 2 maanden... zitten we alweer aan het einde van het jaar, hè? Want ik zag gisteren al Sinterklaas-reclame en Nou, ik denk dat gaat wel erg snel. Ja, erg snel. Ik moet niet veel zeggen, want hier in Huizen van Vlietsiers hebben we al kerstversiering. Dus lopen ze hier ook een beetje vooruit met de feiten. Maar goed, dat even terzijde. Ja, Sinterklaas is alom aanwezig, hè, in de supermarkt en zo. Dus er wordt al een klein beetje aandacht gevraagd voor Sinterklaas. Wie kent hem niet, hè? Je weet wel, Sinterklaas en die Piet. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws van vandaag. In het verleden, ja, in 1911, zo lang geleden, een aanpassing van de arbeidswet die zorgde ervoor dat kinderen onder de 12 niet mogen werken. Jongeren onder de 18 en vrouwen mogen maar beperkt werken. En nachtarbeid voor deze groepen wordt verboden. En vrouwen mogen niet meer dan 10 uur per week werken. Ja, en in 1912 in Winterswijk is er de vorst te meten op deze dag. Min 5,7 graden. En de KLM wordt opgericht in 1919. Op 7 oktober op deze dag, op de verjaardag van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, wordt sinds 1994 al een nieuw KLM-huisje ten doop gehouden. Ja, zulke huisjes worden cadeau gedaan aan de World Business Class passagiers. Ja. En op deze dag in 1946 maakt een Ferry Firefly vliegtuig van de Nederlandse Marine Vliegdienst een oevervlucht boven Gelderland. Ja, om zijn blijdschap wegens een geslaagde sollicitatie te tonen haalt de piloot stunts uit boven het huis van zijn ouders in Apeldoorn en raakt daarbij het gebouw van de christelijke HBS. Ja, het vliegtuigje stort neer en het gebouw vliegt in brand. Dat was een verrassing. Ja, en in de gymzaal is op dat moment klas 2C aan de vrije oefening bezig. De 27 leerlingen rennen met zware brandwonden alle kanten uit en springen in de vijver naast de school. En 22 jongens en de piloot die sterven op die dag. Ja, de moeder van de vlieger die overlijdt aan een hartaanval als ze van de gebeurtenissen hoort. Jongens. Ja, een oevervluchtje boven Gelderland in 1946, hè? Ja, een Ferry Firefly vliegtuigje van de Nederlandse marine. Ja, 1946, hè? Toen was de oorlog net voorbij, hè? Ja, dus moet je nagaan. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week alweer, hè? Dit is ook zo lekker, hè? And so we begin. Suzy en Chris. Zo heet het liedje.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

prachtige hitkampioen souvenir vinden. Sam Cooke, What a Wonderful World. Tijd voor Belgische muziek hier in Hitkampioen. Jouw feel-good uur met Aaron Blommaert.

Amy Fisher hoorde je. En Love Changes. One Hit Wonders, ze komen ook voorbij in de hitkampioen. In de jaren 90 waren er een aantal, zoals deze hier, Jimmy Nail.

0: Radio Roodhout Helder. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk. Hello.

Forget About Me. Je hoort de Simple Minds in de Hitkampioen.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn water.

0: een heerlijke hitskampioen souvenir. Jane Manson, avant te dire adieu. En dit moeten we helaas een beetje letterlijk nemen, want dit was hem weer, de hitkampioen hier op je radio. Veel plezier nog met de collega's en graag tot de volgende hitkampioen.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebook.

0: Maar dan opnieuw verliefd. En wellicht is het nog steeds de liefde van je leven. Dan gaat LTD, Love Togetherness and Devotion en Back in Love Again.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

doet me een beetje terugdenken aan die oude dansschool van vroeger, weet je nog? In 1976. The Manhattan Transfer. Quantame, the Spick Up and Mambo. In the middle of the road show. Zometeen. Een fijne voor achter de keuken. Gordijnen. Muziek uit de film van Quentin Tarantino. Reservoir Dogs. Maar het was wel George Baker.

0: werkte hij nog wel in een frisdrankfabriek, toch? In Haarlem of zo, daar is het gebeurd. Later ging die beroep. George Becker Selection, Little Green Bay.
1: Een fijne verraste keukengordijn.
0: De meest lieve brandkastkraker ooit. Met een thermische lans van 3500 graden Celsius. Wie was het? AGM!
1: Is de middel wat te roepen?

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje

Just a Runaway, met daarvoor een fijne van achter de keuken. Gewoon reden, lieve dames en heren. Vandaag was het AGM. Hij was een Nederlandse kluiskraker die bekend werd onder het alias De Meesterkraker. Dat hij vanwege zijn goed voorbereide berovingen en zijn vaardigheid met het thermische lans kreeg. Hij was een charmante verschijning die zijn verhaal mooi kon brengen en verwierf dan ook grote bekendheid als... Ja, als gereedschap gebruikte hij vaak een thermische lans. Een apparaat bestaat uit een buis gevuld met staven magnesium. Als zuurstof doorheen werd geperst. En door ontsteking ontstaat een vlam van 3500 graden... die door beton en dikste metaal brandt. Begin jaren 70 beleefde hij zijn grootste kraak ooit... die elke Nederlandse krant haalde. Uit de kluis van de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond... stal hij maar liefst

Weihnachten, liebe Freunde. Jawohl, auch in Deutschland. Bei der Leistung von R&I, Radio Nazi International. Middel van Roadshow, wereldwijd. Nou, waar kom je ons niet tegen, zullen we zeggen dan. Hè? Of die Wim, jou ook, met die zeebenen. Wim de G. En toch heb ik een periode gemist. We hebben het wel altijd op die over die zeezen zondag, die begin jaren 70. Zo'n beetje, ja, vanaf de jaren de Nederlandse zeezenders op de Noordzee lagen. Heb ik over het Nederlandse, want de Engelsen die lagen er lang natuurlijk. Maar ik had die tijd graag bewust willen meemaken. In die zin van, huppakee, mee die boot. Wim de G. Nou, Wim de Goot. Ja, inderdaad. Hij kon me er alles vertellen.

Story. Maar die Never Ending Story, die duurde maar 4 jaar. En daarna ging George helemaal solo. George Michael en Andy Ridgeley als Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Via de lange palen. Hele, hele hoge lange palen. En ook via digitale kanalen. Is dit de Middle of the Road Show.

Laat met zo'n zomers karakter die ik in die tijd toen ik aan de Costa del Sol zat met mijn amigo. Ja, dat was een tijdje, eerlijk waar. Dat was regelmatig mocht draaien. Je hoorde muziek van Mac en Katie Kassoon. I'm Just Dreaming. In de middel van de roadshow. Tuurlijk, waar anders? Zijn het de plaatjes met de gaatjes. En is

uit Enschede. De Buffoons, legendarisch. 1973, leek het gisteren. Time flies, al die mensen. Ja. Kennen we de Fortunes nog dan?

Uit de tijd, uit de tijd, uit de tijd, uit de zee nog was. Heerlijk. Lieve mensen, vrienden, vriendinnen, waarom komt deze aardkloot? Morgen opnieuw een aflevering van de Middle of the Road Show. Maak er nog een leuke voortzetting van. Hey, de groetjes.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aan het.
2: Uur na uur, muziek.

Just Say Hello uit 1990 van René Fragger. Het nummer komt uit zijn album Midnight Man. Vrienden, welkom. Vandaag 7 oktober. We zijn woensdag. We knippen de week gewoon in twee. Het is vandaag de verjaardag van de Belgische acteur en imitator Chris van den Durpel. De man wordt 66. En de Russisch president Vladimir Poetin wordt er vandaag 74. We hebben de huishoudtip. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En we hebben de muziek, hè? Diana Ross. Ik heb de Manhattans. Ik heb Laura Lynn. Ik heb Michael McDonald. Ik heb Norman Greenbaum. Ik heb Bruno Mars, Billy Ocean, De Hollies. Wat een lijstje. Ik heb ook Christophe, Zegren Evans en anderen. Tweede plaat, Esther Phillips. Het is een cover. What a difference a day makes.

Zoiets doet altijd een beetje nostalgie opborrelen. En Diana Ross, The Supremes en Where Did Our Love Go? 107 jaar geleden, het was 7 oktober 1919, wordt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM opgericht. Het is daarmee de oudste bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld. De eerste vlucht had plaats op 17 mei 1920. KLM heeft nu 111 vliegtuigen en vliegt naar 139 bestemmingen.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.
1: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vanaf nu gooi jij nooit meer een glazen groentebakkaaltje weg, mevrouw. Wist je, als je een schep gehakt in je glazen potje doet en er verschillende malen mee ronddraait, dat je dan de perfecte gehaktbal krijgt zonder je handen vuil te maken? Moet je zeker eens proberen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis, 7:40 vanavond op VRT. Christine ontvangt een verrassende brief. Simon is jarig en krijgt een echt verjaardagsfeestje dat al eindigt met een beetje mineur. En Tilly kan steeds moeilijk de waarheid verzwijgen. Jonas en Sunny hebben afgesproken om te gaan sporten, maar daar komt niet veel van in huis. En dan op VTM 7:05 vanavond, Familie. Simon staat op het punt om Stefanie alles op te biechten. Lars wil weten waar Erik is en Louise vreest dat hij de waarheid niet graag zal horen. Jamila probeert Ruben uit zijn kot te lokken. Stefanie wil Samira inlichten over de situatie van Benny.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Line Sleeps Tonight van Tight Fit, maar dat was ook niet het originele. 7 oktober 2023 wordt het westen van Afghanistan getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Er vielen enkele honderden doden.

Dat was Frank Galan met Lach. Korte titel, maar mooi liedje. 3 jaar geleden, het was 7 oktober 2023, voerde de Palestijnse organisatie Hamas een massale verrassingsaanval uit op Israël. Ze vuurden duizenden raketten af. Op het muziekfestival Supernova vallen er 260 doden.

We gaan kijken wat de weergoden in petto hebben. Vandaag woensdag 21 graden, de zon is er, de wolken zijn er ook. Morgen donderdag gaan we zakken, vrienden. 15 graden nog. Het gaat regenen en af en toe een streepje zon. En dan gaan we stilletjes schoorvoetend naar het weekend. Vrijdag 13 graden, bewolkt en regen. Zaterdag 15, hetzelfde weerbeeld op vrijdag. En dan zondag 14 graden, maar dat wordt dan wel een zonnige dag. Maandag 17 bij zon en dinsdag 16 graden. Vakantieoorden, Tenerife 24, Las Palmas 25 graden, in Malaga 24, in Antalya 26 en in Benidorm 25 graden. Bedankt dat u luisterde, bedankt dat u bij ons was. Van maandag tot vrijdag, je weet het hè. Ja. Familieprogramma Weer of Geen Weer. En als je een plaat wil aanvragen, dan stuur je me een mailtje. Van meerjos@gmail.com. We gaan eruit met Madonna. Dit is Cherish.

uur geworden. Hele bijzondere goede middag. We zijn er weer met de lunchweek natuurlijk. Tot 10 uur met de nodige muziek, alle vitamintjes. En we zorgen er weer voor dat je lekker kunt amuseren tussen 12 en 1 natuurlijk. Want dan eet iedereen. We begonnen met de New Radicals vandaag. En ja, het is woensdag, dus we zitten al in de midden van de week. Wat zal het worden vandaag? Wordt het spaghetti of wordt het lekkere frietjes met een biefstukje erbij? Ja, altijd lekker natuurlijk, hè. The New Radicals, dus, and you go, you want to get what you want. Ja, kies maar lekker uit, zou ik zeggen, want we zijn er tot het eerste van 1 uur. En met alles erop en eraan natuurlijk, met de onvergetelijke hit in het eerste gedeelte. En dan ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over de Beatles, toen ze over het zebrapad liepen. Ja, ze zijn inderdaad wel. Hier is Paul Da Vinci, and your baby ain't your baby anymore.

Inderdaad, een lekkere van niemand meer en niemand minder dan The Monkees natuurlijk en Daydream Believer. Woensdagmiddag, wel, hier is het spaghetti met lekkere bolognese saus. En lekker veel kaas erover, dat heb ik graag natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus The Monkees en Daydream Believer, als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is er voor jou iedere werkdag natuurlijk. We zijn er van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Urgent en Hold Your Head Up. Hoofd omhoog, zou ik zeggen. Als je eventjes een dagje hebt dat het minder is, wel, wees sleur je er wel doorheen hier met de radio. En de muziek op de radio natuurlijk. Inderdaad wel, hier is Urgent.

onze onvredelijkheid vandaag hier in het lunchbreak deze woensdagmiddag natuurlijk. En dat is Love Redgren. En dit al Niels Redgren, zo moet ik zeggen. En Shine, Shine, Shine Lee. En daarvoor hadden we natuurlijk ook de Monkees en Daydream. En nog eens eventjes ervoor Urgent. En dit al met zijn head, Hold Your Head Up. Inderdaad wel. Hier is een de mannen van Godly en Cream. En dit allemaal met hun Englishman in New York.

Inderdaad, die zal zich daar niet eens gevoeld hebben. De Englishman in New York, denk het niet. Conley & Cream, hier op jouw fantastische radiostation. Bijzonder gezellig als je erbij bent. De lunchbreak, die is er nog tot deze van 1 uur natuurlijk. Straks het heetste nieuws van toen. En dan laten we nog eens eventjes de Beatles over het zebrapadje gaan. En kijken welke mooie songs ze hebben geschreven op deze LP die eraan komt. Godley & Cream dus, en dit allemaal met hun English Man in New York. Hier is Steely Span. Tot zo voor het heetste nieuws.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedemiddag en van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News Toen. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. Vandaag in 1969 lopen de vier Beatles over een zebrapad bij Abbey Road Studio in Londen. Voor een korte fotoshoot. Het zou een van hun meest iconische albumcovers worden ooit. Hier zijn de Beatles en dit allemaal met hun Here Comes the Sun.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

ritten voor deze week. De ballet over Terry Fox natuurlijk van Brian Adams. Nog tot en met een vrijdag hier in de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze woensdag. Eventjes de kindjes nog amuseren natuurlijk deze namiddag. Hè. Nog eventjes wat pannenkoeken maken of zo.

En dan de koffietje of het eentje na het eten, dat mag natuurlijk altijd wel ietsje meer zijn. Hè? En dat gaan we natuurlijk met T-Set en My Baby. My Bellamy, baby, inderdaad wel. Hè. Ja, smakelijk eten in ieder geval, woensdag. Morgen donderdag kunnen we alweer beginnen denken natuurlijk aan het weekend. En met deze mannen zal het zeker geen probleem zijn. Hier zijn de Golden Earrings. And just a little bit of peace in my heart.

inderdaad. Hè. Onze artiest van de week nog tot en met vrijdag. En ik heb het allemaal over Noordkaap natuurlijk. En met hun klein, heel klein beetje oorlog. Dat was de titel van die plaats. Ja. Fantastisch dat je erbij bent. Tot aan het eind zijn ben ik hier nog bij jou op de radio natuurlijk met een lunchje. En hier is The Wings en Moil of Kintyre.

0: dan een van de laatste dat hij gemaakt heeft samen met Linda Carter, natuurlijk zijn vrouwtje. En ik heb het over Paul McCartney en The Wings natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mold of Kintyre. Ja, woensdag. Wel, het is alweer...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag hier vandaag in de lunchbreak. En dat is geworden Roger Daltrey. En Give It All Away. Tot morgen, morgen donderdag. En bedankt om te luisteren. Stay tuned op je favoriete radiostation natuurlijk. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tot morgen.

Een plaatje uit 2006 was dat van I'm from Barcelona en de titel was We from Barcelona. De band bestond uit 29 leden eigenlijk en ze kwamen uit Zweden. Ze bestaan nog steeds trouwens. De titel van de band kwam natuurlijk van I Know Nothing, I'm from Barcelona, wat Manuel altijd zei in Fawlty Towers. Op naar Godly & Cream nu en Cry.

Het is intussen wel vet tijd geworden om afscheid te nemen voor mij van deze pop-avenue voor vandaag. Achtereenvolgens hoorde je Godly & Cream, een deeltje van 10cc dat zich afscheiden met deze Cry en met hun grootste iets. Een Englishman in New York waarschijnlijk hun grootste iets scoorde. Achter daar was het nog Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight, scoorde haar grootste iets in 2000. Dit was er eentje uit 1997. How Do I Live? We gaan eruit met een van de beste platen die we ons kunnen indenken eigenlijk. Don't Stop Believing van Journey. Tot de volgende keer.

Lady Willpower was dat van Gary Puckett en The Union Gap. Om deze Pop Avenue vandaag mee te beginnen. Ik heb nog muziek mee dit uur voor jou. Amy Grant, Teaching, Dolly Parton, maar ook platen van Coldplay, Call Me Bad en deze Linda de Douw.

Ze speelde de hoofdrol in de tv-serie Milo. En in 2025 had ze ook een duet met Jaap Rezawa, Met of zonder jou. Deze plaat van Linda de Douw is Schaduw van jezelf en die gaat volgens mij heel dik scoren. Amy Grant komt eraan. Ze had iets met That's What's Love For Earth en Every Heartbeat. Dit is Baby Baby.

De voormalige zanger van de Commodores was dat natuurlijk, Lionel Richie. Je kent hem ongetwijfeld van de hits Stuck on You, Say Me en Hello. Maar deze Angel was toch ook niet te versmaden, denk ik. Wat dacht je van iets uit Fame? Je bekent de film nog wel, Fame. Maar er was ook een tv-serie natuurlijk. En die maakte een plaatje. Dit zijn de Kid from Fame en High Fidelity.

Ze hadden een aantal leads zonder deze High Fidelity, maar ook nog Start Make It en de titelsong Fame Self. Tijd voor het Coldplay nu, om dit eerste gedeelte af te sluiten. Dit is de Hardest Part.

ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothalterd.

Misschien niet de grootste, maar in elk geval de bekendste countrystar ooit waarschijnlijk. Deze Dolly Parton, overleden op 25 augustus jongstleden. Vervolgens tijd voor het Haha, de man uit Noorwegen. And the blood that moves the body.

Deze, The Blood That Moves Your Body, werd waarschijnlijk niet zo groot iets als in Take On Me of The Sun Always Shine On TV. Maar toch een glorie single, deze van Ha. Vervolgens Teaching, ze wonnen het Eurosongfestival met hun Dingedong. Dit is Fly Away.

iets wat vroeger wel veelvuldig voorkwam eigenlijk. Rockbands of zelfs hard rockbands die met een slow dan hun grootste iets schoten. Denk maar aan Aerosmith, Metallica, The Scorpions of Guns N' Roses. Dit was er eentje van Boston en hun Amanda. Tijd voor Color Me Bad en All For Love.

eigenlijk wonderlijk, hè? Ze heette Pacific Gas and Electric. Het gas- en elektriciteitsbedrijf in Amerika. Are you ready? Dat zie ik in Nederland toch niet zo gauw gebeuren. Het vernoemen naar de Nuon of zo. Nee, dat doen ze niet. Suzanne en Freek, wat dacht je daarvan? En halverwege, Dekker Radio.

Jacqueline Govaert. Mooie Belgische naam heeft ze. En Overrated uit 2010. Dat is een eeuwigheid terugdekker. Ja, dat klopt inderdaad. En ik haal ze gewoon uit de kast en ik draai ze. Hoe vind je dat? Net als deze van Dr. Hook en The Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. We gaan even terug in de tijd daarvoor. 1979.

Mooi gezelschap, hè? Pater Moes Kroen. Alleen de naam al. En reservebelg. Jawel. Zo, hé. Even naar Engeland. Aan het eind van de werkdag treffen we Elton John aan in de pub. In de club at the end of the street. Nou, heel gezellig hoor. Luister maar.

0: Ja. Ze durft ze wel in de tijd, hoor. De Piglets en Johnny Reggie. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit al een hele tijd te wiebelen.
1: Deze drie. Zo in de

mooi, hè? De Eagles. En dan nummer uit 1972. Take it easy bij Dekker Radio deel 2. Herman van Veen is dit.

0: Doen we de? Ja, ik start de derde in van degene die ik klaar had staan. En die is van Davina Michel. Wat een leuke liedje, zeg, maakt Herman van Veen. Nog steeds. En ja, het is een ontzettend sympathieke man. Ik heb hem wel eens meegemaakt. En ja, ik heb een zwak voor die man.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Even herrie maken met Davina Michel. All is ours.

0: een nummer uit 1985 van Camillo, zo heet die groep namelijk. En de Piglets heb ik ook nog klaarstaan voor je met Johnny Reggae.
1: Is he like Mavis?
2: He's a real tasty geezer.
0: Mooi hoor.
2: He's grown his ear a bit.

nou, dames, tot de volgende keer maar weer. Hè? Ik heb nog een paar tipsy girls klaarstaan voor je. Dit is ook een mooi gezelschap, hoor. Met Wannabe, hun uitvoering. Van een maandje of wat geleden.

met een knipoog gemaakt. De Spice Girls natuurlijk, hè? Tipsy Girls met Wannabe. We gaan op de valreep nog heel even naar Italië toe. Ja, dat is leuk. Een lief gezelschap. Volgens mij bestaan ze nog steeds na jaren. Mattia Bazar heette ze. En Solo Tu.

Weet je wat ik ga doen? Ik ga zwaaien, want driewieler is het laatste wat ik draaide. Nou, op deze na dan, want die heb ik ook nog even klaargezet. Hou. Van Simply Red en Shine On.

0: turbulente show, dan weet je ongetwijfeld dat de zomer in aantocht is, alhoewel hij stilaan aan het verdwijnen is. Maar voor de tijd van het jaar kunnen we absoluut nog niet klagen. Het was Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga. Blijf hangen, zometeen goud van oud. Muziek uit 1965 van El Martino, maar eerst naar Nederland met Benny Neeman.
1: Blijf nog toch wat bij me, alsjeblieft, schat. Laat niet alles achter wat je lief. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van

Ja, kijk, soms kan een mens gebroken wezen en gebroken door het leven gaan. Maar dankzij die turbulentie show zijn wij daar om die pijn wat te gaan verzachten. En dat deden we met Carol G en Bruno Mars met Still. En dit is de Boss himself.

behoorde deze zomer tot een van de kanshebbers om de zomerhit anno 2026 te gaan worden. Het was Boucha uit ons eigen Belgenland met Magic. Enkel en alleen de beste hits uit Nederland.

0: Martino Bianco kent iedereen waarschijnlijk, maar Matt Bianco, dat was More Than I Can Bear.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Taking over your airwaves in 3, 2, 1.

0: nog goed herinneren als de dag van gisteren. Blue Boy, Remember Me 1997. En ook wel toepasselijk na 3 weekjes vakantie, lijkt me.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is inmiddels woensdag 7 oktober. We hebben de zomer achter ons gelaten, definitief. Maar ik heb daar niet zo heel veel van gemerkt. Tenminste, qua weer niet. Ik was in Italië aan de Bloemenriviera en de zomer hield daar gewoon aan. Ik heb niks gemerkt van de overgang van de zomer naar de herfst. Het was daar gewoon 30 graden, heerlijk strandweer. Ja, de dagen zijn wat korter, maar oh, wat was het heerlijk. En dat eten, mensen. Dat Italiaanse eten. Oh, ik kreeg er nooit genoeg van. Heerlijk. En dan heb ik het niet alleen over de pasta's en de pizza's. Maar goed, je snapt het al. Ik moet weer een beetje op mijn gewicht gaan letten. Dat ga ik de komende weken doen. Veel bewegen en wat minder eten. En weer gewoon Hollandse pot. Ja, zo is het nou een keer. Het is weer woensdag. En je weet wat dat betekent. Een uurtje classics met Rob op woensdag. En ik heb er weer een heleboel klaarstaan. Zometeen 2 vinyltracks. In de verrukkelijke vinylverrassing. Dat zijn ook 2 klassiekers. En straks, als we het dan toch over eten hebben, een heerlijk broodje aap.

0: is nou zo'n typisch jaren 80 bandje waar je niet veel meer van hoort. Flash in the Pan en The Midnight Man. En ik had eigenlijk die andere track van ze willen draaien, Waiting for a Train, maar die kan ik zo snel niet vinden in de computer. Die ga ik eens even voor je opzoeken. Misschien de volgende keer.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ook na mijn vakantie gaat het draaien van plaatjes gewoon door. En ik kan je vertellen dat ik nog een hele bak vol singles heb die je nog nooit gehoord hebt. Dus je bent nog lang niet van me af. Vandaag ga ik je mee terugnemen naar de roemrijke jaren 70. Met zometeen een Nederlandse band. Maar eerst een Amerikaanse pianist, arrangeur, producer en bij gelegenheid ook zanger. Het levenslicht zag hij in Washington en leerde al heel jong piano spelen. Hij werkte samen met hele grote artiesten als David Ruffin en Aretha Franklin. En in 1975 had hij zelf een groot internationaal succes met The Hustle, wat we eigenlijk zijn doorbraak zouden kunnen noemen. Een jaar later deed hij het trucje nog een keer met de single die ik zometeen voor je ga draaien. Van McCoy zometeen en Soul Cha Cha. En deze Van McCoy werd niet heel erg oud. Hij overleed namelijk op 39-jarige leeftijd in 1979. Nou ja, dat zometeen. Eerst draai ik onvervalste palingpop voor je. Uit Volendam dus. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grondleggers zijn. Misschien wel de pioniers. De band werd in 1964 opgericht en was zeer succesvol. En dat niet alleen in Nederland, wat we vaak denken. De single die ik voor je draai is een van hun grootste successen. Uit 1971, The Cats en One Way Wind.

Cha-cha. Muziek met een hoge nostalgische waarde van vinyl. En dat kun je horen aan het gekraak. Snelweg ermee. En vinyl is met een enorme opmars bezig. Het is populairder dan ooit, zou ik bijna willen zeggen. Alleen in mijn woonplaats al zijn er meer platenzaken dan er ooit geweest zijn. Hoe is het mogelijk? En we leven eigenlijk niet meer in het vinyltijdperk, waar alles wordt gestreamd. Dit is Rob op woensdag.

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

Katy Perry, alweer 9 jaar oud, 2017. Bon appétit. Ja, ik heb je verteld van het heerlijke Italiaanse eten. En nou ja, goed, ik zal je nog even iets vertellen over mijn vakantie. Ik was in een klein dorpje, Pietra Ligure. Ligt niet zo ver van Genua. Maar goed, daar moet je nou net weer niet zijn, want dat is een hele grote, donkere, grauwe havenstad. Daar is niet zoveel te beleven. Het is woensdag 7 oktober. Ik ga even kijken met je naar de historische nieuwsfeitjes. Wat gebeurde er in het verleden op deze datum? We beginnen vandaag in 1919, want toen zou de KLM worden opgericht. En daarmee is het de oudst bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld. In Amerika in 2015 zouden 5000 gevangenen vervroegd vrijkomen. En dat was om overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan. Dan 2023, we kunnen er niet omheen. Hamas zou Israël binnenvallen, waarbij honderden doden zouden vallen en mensen ontvoerd zouden worden die vreselijk zouden worden behandeld als ze het al zouden overleven. Israël ontketende daarop een gruwelijke oorlog met als doel om Hamas volledig te vernietigen, en daar zijn ze tot nu toe nog steeds niet in geslaagd, want de oorlog duurt nog steeds voort. Alsof dat nog niet genoeg is. Vladimir Poetin is vandaag ook jarig. Ik ben niet uitgenodigd, ik ga er ook niet heen. Tony Braxton, Ellen ten Damme, Louis Capaldi ook. En ben jij vandaag jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd.

0: verwacht u een fantastisch jaar 1965. Het jaar waarin ik zelf het levenslicht zag. Goh Rob, ben je zo oud?
1: Ja,
0: we gaan het er niet over hebben. Een opname trouwens die nog geheel in mono was. En dat was in die tijd niet zo heel gek, want er was nog veel in mono en was zelfs niet eens veel stereo. Er werd veel naar de Middelgolf geluisterd, dus ik denk niet dat die Ivy League gasten er wakker van hebben gelegen. Wat denk jij? Rob op woensdag, zometeen het broodje aan verhaal. Altijd leuk.

0: kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ja, tijdens mijn vakantie heb je de broodje aapverhalen vast gemist. Sterker nog, er zijn dus mensen die speciaal naar dit programma luisteren voor dit item. Ik heb fans dus. Nou, voor die mensen het volgende broodje aapverhaal. En het is een onvervalst horrorverhaal. Jane en Melissa deelden samen een studentenflat, de campus van een Amerikaanse universiteit. Om 9 uur 's avonds herinnerde Jane zich dat ze haar bibliotheekboek nog terug moest brengen. En ze vertelde haar huisgenoten dat ze naar de bibliotheek ging en waarschijnlijk nog even de kroeg in zou duiken. Ze vroeg Melissa of ze meeging, maar die vertelde dat ze vroeg ging slapen. Melissa vroeg Jane of die de licht uit wilde doen als ze naar buiten ging. Jane deed dit en ging op weg naar de bibliotheek. Onderweg kwam ze een vriendin tegen met wie ze even bleef praten en opeens realiseerde ze zich dat ze haar boek was vergeten. Ze ging snel terug naar huis om het op te halen. Maar om haar huisgenoten niet wakker te maken, zocht Jane in het donker naar haar boek. Met het boek onder haar arm ging ze vervolgens opnieuw naar de bibliotheek, waarna ze met een paar vrienden de kroeg in ging. Toen Jane midden in de nacht terugging naar huis, stonden voor haar deur een ambulance en een politieauto. Een agent nam haar mee naar haar studentenflat. En daar zag Jane 2 dingen die ze haar hele leven niet meer zou vergeten. De matras van haar huisgenoten zat onder het bloed en iemand had met lipstick op de muur geschreven: "Ben je niet blij dat je het licht niet hebt aangedaan?" Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

zet je paard maar weer op stal. Het is alweer gedaan met de country muziek. Maar ja, goed, we zijn ook geen countryprogramma, laten we eerlijk zijn. Je hoorde het typische geluid van de Mavericks. Ja, herkenbaar, dan krijg je het bijna niet. Rob op woensdag zit er bijna op. Deze uitzending ging lekker, ik zat er goed in. Volgende week een nieuwe uitzending. Ik spreek je graag volgende week weer. En, oh ja, ik zou het bijna vergeten. Maar broodje aanverhalen zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Dus neem het niet al te serieus. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: The retro works in mysterious ways. So open your ears and you will see. Open your eyes and you will hear. Anytime is a good time for the old times. Real Retro House.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat een volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit onze beide landen en dat in de meest uitgebreide zin van het woord. We openden in Australië met een Nederlandse zangeres die daar woont, Cecil Gardens en Cowgirls Right Away. Ook deze komt natuurlijk uit Nederland, Johan Faber en Silverado.

0: Van Eyken in The Pouring Rain. Daarvoor The Pen of Tomorrow van Frankie Goldwings en Keith Haring met zijn Home. Gaan we naar België. Sergio en Alleen bij jou.
1: Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend.

Welkom van René Hagen. Daarvoor Guido Belcanto in zijn 2026 versie van Droever is deze wereld. En daarvoor de ode aan Willem van Hanegem uit 1997. Alweer Henk Spaan en Harry Vermegen met Stille Willem. Doen we het Bart Herman. Zijn nieuwe single is getiteld Vintage and Old School.

Met Life's a Beach van Robert Weston zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk nog een heel uur te gaan. We gaan er dit uur uit met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Jullie zullen even moeten wachten tot ik weer terug ben. Graag tot zo.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Brown de voren, Rien van Boven en Combimi en Tamara en Tom met hun dorst in de smitsen. We blijven in België hangen, doen met Ine Schonkeren en Ik dans voor jou.

Sandra Verijs en Peace Inside. Daarvoor vandaag is van ons Zee het Loud van Erich van Kruiselbergen. En Susie Gebbelmans nog een keer met Sinds die dag. Gaan we naar Neil in de Coffin. Dus hier zijn ze met Hurricane.

Sarah-rp.nl voor alle informatie. We gaan er dadelijk uit met een sneeuwwitte bruidsjurk van Henk Wijngaard. Maar eerst What God Is Doing van Kirsten Alting. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Dag allemaal.

0: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
2: Ik heb

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.